belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: free.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Bijna 50 handelaars in Mortsel sluiten zich opnieuw aan bij het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, kortweg BINZET. Dat netwerk lag een tijd stil, maar wordt nu herstart door de stad en politiezone Minos. De handelaars letten mee op verdachte situaties, zoals diefstal, wisseltrucs of valse biljetten. Bij problemen bellen ze 101, de politie bekijkt de melding en kan andere leden waarschuwen. Zo moet winkelen in Mortsel veiliger worden. Het BINZET loopt langs de winkelassen van de Kaphaanlei tot Luidhagen. In politiezone Minos bestaan ook 33 gewone bins voor inwoners. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de politiezone Hekla blijkt dat de veiligheidscijfers voor Edegem een gunstige evolutie vertonen. Vooral de daling van het aantal woninginbraken en de verbeterde verkeersveiligheid vallen op. Tegelijkertijd vraagt het lokaal bestuur extra waakzaamheid voor de stijgende dreiging van online oplichting. In 2025 werd een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken vastgesteld in Edegem. Waar er in 2024 nog 129 inbraken werden geregistreerd, daalde dit aantal in 2025 naar 87. Deze daling van ruim 32% onderstreept het belang van preventie, gerichte politiecontroles en de grote waakzaamheid van de Edegemse inwoners. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden met minima rond 10 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Bij controles in kapperszaken in Borsbeek en Deurne zijn donderdag 3 zwartwerkers ontdekt. Eén van hen kon vluchten. De politie controleerde samen met de FOT Economie 10 kapperszaken. In de eerste zaak liep een man weg die net haar knipte. Hij kon ontsnappen. Toch werd een procesverbaal opgesteld. In een andere zaak probeerde een medewerker ook weg te gaan. Dat lukte niet. Hij verbleef illegaal in het land en werkte in het zwart. Nog een andere persoon bleek ook illegaal in het land te zijn. Zij zijn overgebracht naar de dienst Vreemdelingenzaken. Enkele zaken kregen een waarschuwing voor foute prijsaanduidingen.
4: Vanaf maandag 11 mei starten werken in de Pierstraat in Aartselaar. Fiberklaar legt er een open fibernetwerk aan. De werken duren normaal tot en met 22 mei. Aannemer Solutions 30 werkt aan de evenkant van de straat tussen huisnummers 230 en 380. De werken starten aan nummer 380 en schuiven op richting Boomse Steenweg. Er worden sleuven gegraven in het voetpad of de berm. Daardoor is er tijdelijk hinder. Sommige garages en opritten zijn minder goed bereikbaar. Er geldt plaatselijk een parkeerverbod. Fietsers en voetgangers moeten soms omrijden of omlopen.
5: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser, met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden, met minima rond 10 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ontdek het Waasland op een heerlijke en gezellige manier. Tijdens deze sneukelwandeling van ongeveer 7,5 kilometer... trek je door het prachtige polderlandschap en geniet je onderweg van verschillende smakelijke tussenstops met lokale lekkernijen. Deze unieke wandeling vindt plaats tijdens de Week van de Korte Keten. Praktische info, zondag 17 mei met start aan de ijshoeve De Boei aan de Groenendijk 11 te Meerdonk, Sint-Gilis-Waas. De start is tussen 9.30 uur 's morgens en 15 uur in de namiddag. 7,5 kilometer wandelen met smakelijke tussenstops, de sneukelwandeling. Proef het Waasland. Inschrijven doe je op smaakvanwaas.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. In dit uur weer welkom tussen de grootste hits in de regionale info. Dit is Radio Zuidrand.

0: proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen houdt een ontbijt in de Edichemse Beekvallei met een gids. Het ontbijt vindt plaats op zaterdag 16 mei bij het Vlonderpad in Edichem. De deelnemers brengen zelf hun eigen koffiekoeken, croissants of brood mee en een dekentje. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen zorgt dan weer voor thee, koffie en of melk. De start is tussen 9 uur en 9 uur 30 ochtends. Daarna volgt een wandeling door de vallei. Gids Johan Klaasens begeleidt het ontbijt en de wandeling. Inschrijven doe je via johan.klaasens@gmail.com. Dat is johan.klaasens@gmail.com. Start in de Boerenlegerstraat Edichem bij het Vlonder. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Muziek en informatie, dat is Radio Zuidrand.

Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij

0: likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, de Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie de Nijl, Doornstraat 246 in Veelrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Bijna 50 handelaars in Mortsel sluiten zich opnieuw aan bij het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, kortweg BINZET. Dat netwerk lag een tijd stil, maar wordt nu herstart door de stad en politiezone Minos. De handelaars letten mee op verdachte situaties, zoals diefstal, wisseltrucs of valse biljetten. Bij problemen bellen ze 101, de politie bekijkt de melding en kan andere leden waarschuwen. Zo moet winkelen in Mortsel veiliger worden. Het BINZET loopt langs de winkelassen van de Kaphaanlei tot Luidhagen. In politiezone Minos bestaan ook 33 gewone BINS voor inwoners. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de politiezone Hekla blijkt dat de veiligheidscijfers voor Edegem een gunstige evolutie vertonen. Vooral de daling van het aantal woninginbraken en de verbeterde verkeersveiligheid vallen op. Tegelijkertijd vraagt het lokaal bestuur extra waakzaamheid voor de stijgende dreiging van online oplichting. In 2025 werd een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken vastgesteld in Edegem. Waar er in 2024 nog 129 inbraken werden geregistreerd, daalde dit aantal in 2025 naar 87. Deze daling van ruim 32% onderstreept het belang van preventie, gerichte politiecontroles en de grote waakzaamheid van de Edegemse inwoners. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser, met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden, met minima rond 10 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Sportbar Bistro in het Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groots en sfeervol dartstoernooi in ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters, allen op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuidland.

0: proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: I love the music.
0: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondag 10 mei is er de Catalpa Run 2026. Loop met ons mee door Edegem. De Jeans van Scouts 27e Edegem Centrum organiseren hun tweede editie van de Catalpa Run. En jij bent uitgenodigd. Trek je loopschoenen aan en kom genieten van een gezellige looptocht door de mooie paadjes van Edegem. Of je nu een doorgewinterde loper bent of gewoon zin hebt in een sportieve zondag, er is een route voor iedereen. Start en aankomst aan de Patronaatstraat nummer 20 te Edegem. De afstanden, plus minus 2 kilometer voor de kids, starten om 14.30 uur. De 5 kilometer en 10 kilometer hebben starten 15 uur in de namiddag. Nadien voorzien we een gezellige bar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Bijna 50 handelaars in Mortsel sluiten zich opnieuw aan bij het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, kortweg BINZET. Dat netwerk lag een tijd stil, maar wordt nu herstart door de stad en politiezone Minos. De handelaars letten mee op verdachte situaties, zoals diefstal, wisseltrucs of valse biljetten. Bij problemen bellen ze 101, de politie bekijkt de melding en kan andere leden waarschuwen. Zo moet winkelen in Mortsel veiliger worden. Het BINZET loopt langs de winkelassen van de Kaphaanlei tot Luidhagen. In politiezone Minos bestaan ook 33 gewone bins voor inwoners. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de politiezone Hekla blijkt dat de veiligheidscijfers voor Edegem een gunstige evolutie

0: tonen. Vooral de daling van het aantal woninginbraken en de verbeterde verkeersveiligheid vallen op. Tegelijkertijd vraagt het lokaal bestuur extra waakzaamheid voor de stijgende dreiging van online oplichting. In 2025 werd een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken vastgesteld in Edegem. Waar er in 2024 nog 129 inbraken werden geregistreerd, daalde dit aantal in 2025 naar 87. Deze daling van ruim 32% onderstreept het belang van preventie, gerichte politiecontroles en de grote waakzaamheid van de Edegemse inwoners. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden met minima rond 10 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ontdek het Waasland op een heerlijke en gezellige manier. Tijdens deze sneukelwandeling van ongeveer 7,5 kilometer... trek je door het prachtige polderlandschap en geniet je onderweg van verschillende smakelijke tussenstops met lokale lekkernijen. Deze unieke wandeling vindt plaats tijdens de Week van de Korte Keten. Praktische info, zondag 17 mei met start aan de ijshoeve De Boei aan de Groenendijk 11 te Meerdonk, Sint-Gilis-Waas. De start is tussen 9.30 uur 's morgens en 15 uur in de namiddag. 7,5 kilometer wandelen met smakelijke tussenstops, de sneukelwandeling. Proef het Waasland. Inschrijven doe je op smaakvanwaas.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. In dit uur weer welkom tussen de grootste hits en de regionale info. Dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen houdt een ontbijt in de Edichemse Beekvallei met een gids. Het ontbijt vindt plaats op zaterdag 16 mei bij het Vlonderpad in Edichem. De deelnemers brengen zelf hun eigen koffiekoeken, croissants of brood mee en een dekentje. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen zorgt dan weer voor thee, koffie en of melk. De start is tussen 9 uur en 9 uur 30 ochtends. Daarna volgt een wandeling door de vallei. Gids Johan Klaasens begeleidt het ontbijt en de wandeling. Inschrijven doe je via johan.klaasens@gmail.com. Dat is johan.klaasens@gmail.com. Start in de Boerenlegestraat Edichem bij het Vlonder. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Muziek en informatie, dat is Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.

0: Bij controles in kapperszaken in Borsbeek en Deurne zijn donderdag 3 zwartwerkers ontdekt. Eén van hen kon vluchten. De politie controleerde samen met de FOT Economie 10 kapperszaken. In de eerste zaak liep een man weg die net haar knipte. Hij kon ontsnappen. Toch werd een procesverbaal opgesteld. In een andere zaak probeerde een medewerker ook weg te gaan. Dat lukte niet. Hij verbleef illegaal in het land en werkte in het zwart. Nog een andere persoon bleek ook illegaal in het land te zijn. Zij zijn overgebracht naar de dienst Vreemdelingenzaken. Enkele zaken kregen een waarschuwing voor foute prijsaanduidingen.
1: Vanaf maandag 11 mei starten werken in de Pierstraat in Aartselaar. Fiberklaar legt er een open fibernetwerk aan. De werken duren normaal tot en met 22 mei. Aannemer Solutions 30 werkt aan de evenkant van de straat tussen huisnummers 230 en 380. De werken starten aan nummer 380 en schuiven op richting Boomse Steenweg. Er worden sleuven gegraven in het voetpad of de berm. Daardoor is er tijdelijk hinder. Sommige garages en opritten zijn minder goed bereikbaar. Er geldt plaatselijk een parkeerverbod. Fietsers en voetgangers moeten soms omrijden of omlopen.
2: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden met minima rond 10 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: We zijn nog lang geen 15 augustus, want dan is het Moedertjesdag in Antwerpen. Maar als jij de mama 2 keer in het jaar wil verrassen, dan kan dat. Morgen is het Moederdag in de rest van Vlaanderen.

0: Zuid-Holland.
1: De wereld is erg klein, dat is deze morgen maar weer eens bewezen. Ik was op weg naar de studio, kwam ik voorbij de markt van Kontig. Wie kom ik daar tegen? Dave Beekmans. De man was al op de been met een mand vol fruit. Dat gaat hij dan persen en dan neemt hij dat mee naar de studio om met voldoende vitamintjes straks aan zijn programma te beginnen. Ik heb Dave dan ook verteld wat ik 's morgens nuttig om voorbereid voor het programma te kunnen beginnen. Hij zegt dat gaan we echt niet.

proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be. Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

Sportieve dame die Haven met I Run. Een kleine indiscrete vraag. Spoetst u regelmatig uw tanden? Dat vraag ik niet zomaar. Er is een klein onderzoekje gedaan naar het poetsen van tanden. Met name voor of na het eten. En dan ga ik u misschien verrassen met te zeggen. Beiden mogen. Waarom voor het eten tanden poetsen? Door te poetsen voor het ontbijt. Verwijder je tandplak en breng je een beschermlaagje aan. Voordat er zuren bij je tanden komen. Wachten na het eten met het poetsen van je tanden, dat kan ook zeker. Maar dan vraagt men je wel om voldoende lang te wachten, want de tandglazuur is na het eten tijdelijk zachter en kwetsbaarder. En direct poetsen kan dit glazuur wegpoetsen, wat leidt tot gevoelige tanden en gaatjes. Zo zie je maar weer. In beide gevallen doe je er goed aan. Poetsen moet van AM tot PM, desnoods. Somebody give me

0: wakker wekker. Sonja Verhaas woont in Temse en zij heeft de wakker wekkerplaat voor vandaag uitgekozen. Ze is daarvoor gaan snuffelen in het jaar 1991. En Michael Jackson, die bracht toen Black or White uit.
1: De wakker wekker.

0: Er komt heel wat O2, oftewel zuurstof, vrij dankzij Aaron Blommaert.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.
0: Voilà, zijn vrienden. Zo simpel kan het leven zijn. Zuidrand. En je dag kan niet stuk. Ja, behalve dan voor deze Sienna Spiro. Die on this hill.

0: politiek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
0: Zit u nog altijd aan het ontbijt? Mag ik u dan een rustgevend en smakelijk ontbijt toewensen? Wij gaan ons dadelijk begeven aan de koffie.

0: Jouw regio. Jouw stem. Jouw muziek. Zuidrand.
1: Blijf rustig hangen, vrienden, bij Radio Zuidrand en Viva Ties Weekend. Wij gaan nog door tot 12 uur en verder daarna samen met de collega's uiteraard. Als ik deze plaat hoor, dan denk ik onwillekeurig aan een dessert met perziken, liefst met vanille-ijs en frambozensaus. Je luistert naar Melba Moore.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Bijna 50 handelaars in Mortsel sluiten zich opnieuw aan bij het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, kortweg BINZET. Dat netwerk lag een tijd stil, maar wordt nu herstart door de stad en politiezone Minos. De handelaars letten mee op verdachte situaties, zoals diefstal, wisseltrucs of valse biljetten. Bij problemen bellen ze 101, de politie bekijkt de melding.

0: en kan andere leden waarschuwen. Zo moet winkelen in Mortsel veiliger worden. Het BinZ loopt langs de winkelassen van de Kaphaanlei tot Luidhagen. In politiezone Minos bestaan ook 33 gewone bins voor inwoners. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de politiezone Hekla blijkt dat de veiligheidscijfers voor Edegem een gunstige evolutie vertonen. Vooral de daling van het aantal woninginbraken en de verbeterde verkeersveiligheid vallen op. Tegelijkertijd vraagt het lokaal bestuur extra waakzaamheid voor de stijgende dreiging van online oplichting. In 2025 werd een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken vastgesteld in Edegem. Waar er in 2024 nog 129 inbraken werden geregistreerd, daalde dit aantal in 2025 naar 87. Deze daling van ruim 32% onderstreept het belang van preventie, gerichte politiecontroles en de grote waakzaamheid van de Edegemse inwoners. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden met minima rond 10 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Viva Tis Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn.

Net na 11 je hoorde Laura T. Zoro, de dame die van zichzelf vindt dat ze geen BH nodig heeft. Ja, het zijn niet mijn woorden, maar de haar. Welkom bij Viva, het is weekend, nog tot 12 uur bij Zuidrand.

Ik ben gisteren nog naar het plantencentrum gereden om een bloemetje te halen voor in de tuin. Mooi wat kleur, vind ik fantastisch, vind ik aangenaam als ik die dingen zie bloeien en groeien. Ja jongen, ik ben een echte natuurjongen.

0: Senne Vermeil heeft doordacht zitten denken over een juiste combinatie voor het Dekselse duo. En die heeft hij bekomen door te kiezen voor Prefab Sprout en The King of Rock'n'Roll. En dat gevolgd door Ricky Martin en Maria.
1: Het Dekselse

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Het nummer komt uit hun LP Exit. En die jongens hebben duidelijk een tweede adem gevonden. Onder andere dankzij deze Begin Opnieuw.

0: weekend van Radio Zuidrand.
1: Je hoort de Self-Made Woman van Judith. Ja, Dave Beekmans die is ondertussen hier binnengestapt met zijn litertje fruitsap. Ik had het gezegd, dat ging je even persen om klaar te zijn voor dit programma. Veel vitamine. Ik mocht zelfs even proeven, stelde je daarnet voor. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde dat er banaan in zit. En als er nu één ding is wat ik niet lust, dan is het banaan. Ja, ik ben een rare, ik weet het, maar ik kan er ook niet aan doen. Ik ben eraf gebleven, maar straks zal je het verschil wel horen in deze energieke presentatie van onze presentator Dave Beekmans. Wij gaan ondertussen genieten van Level 42.

0: bijna.
1: Ik heb de bretelletjes terug aangetrokken, de vetertjes goed vastgemaakt. Tot volgende week zaterdag voor een nieuwe Viva Tis Weekend. Doei.
2: The station with the
3: best
2: music.
4: Best music.
5: I love the music.
6: Radio Zuid-Rond.
7: And that's all, folks.
8: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidland.

0: je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Bijna 50 handelaars in Mortsel sluiten zich opnieuw aan bij het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, kortweg BINZET. Dat netwerk lag een tijd stil, maar wordt nu herstart door de stad en politiezone Minos. De handelaars letten mee op verdachte situaties, zoals diefstal, wisseltrucs of valse biljetten. Bij problemen bellen ze 101, de politie bekijkt de melding en kan andere leden waarschuwen. Zo moet winkelen in Mortsel veiliger worden. Het BINZET loopt langs de winkelassen van de Kaphaanlei tot Luidhagen. In politiezone Minos bestaan ook 33 gewone BINS voor inwoners. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de politiezone Hekla blijkt dat de veiligheidscijfers voor Edegem een gunstige evolutie vertonen. Vooral de daling van het aantal woninginbraken en de verbeterde verkeersveiligheid vallen op. Tegelijkertijd vraagt het lokaal bestuur extra waakzaamheid voor de stijgende dreiging van online oplichting. In 2025 werd een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken vastgesteld in Edegem. Waar er in 2024 nog 129 inbraken werden geregistreerd, daalde dit aantal in 2025 naar 87. Deze daling van ruim 32% onderstreept het belang van preventie, gerichte politiecontroles en de grote waakzaamheid van de Edegemse inwoners. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser, met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden, met minima rond 10 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Dave Beekmans.

Goedemiddag Zuidland, wat een heerlijke zaterdag om de batterij weer op te laden. Dat heb je zeker nodig na een werkweek. Je luistert naar de lunchbreak hier bij Zuidland. En of je nu in Mortsel je boodschap hebt gedaan of in Kontig naar de markt bent geweest op deze zaterdag, dat maakt niet uit. Wij hebben de juiste soundtrack voor jouw geslaagd weekend. Dat ben je bij ons trouwens iedere dag gewend. Terwijl de lunch op tafel komt, hebben wij de muzikale kruiden als het ware om het lekker spicy te maken. En dat doen we graag, zeer graag, met deze purperen geelneef, Prince and Cream. This is

0: Geloven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidland.

Misschien ga jij wel dansen vanavond, Chris Ria. En let's dance nog een keer hier bij Zuidrand. Zeg vrienden, als je geïnteresseerd bent in darts, binnenkort gaat er een en ander door. En daar heeft Rob de Leeuw zometeen meer info over. Blijf dus zeker hangen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Sportbar Bistro in het Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groot en sfeervol dartstoernooi. In ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters, allen op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Jouw feel good op zaterdag is deze lunchbreak. En ik heb voor u uiteraard de beste informatie voor als je bijvoorbeeld niet zou weten wat doen morgen. Want dan is er in Erichem de Catalpa Run. Blijf hangen dus.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 10 mei is er de Catalpa Run 2026. Loop met ons mee door Edegem. De Jeans van Scouts 27e Edegem Centrum organiseren hun tweede editie van de Catalpa Run. En jij bent uitgenodigd. Trek je loopschoenen aan en kom genieten van een gezellige looptocht door de mooie paadjes van Edegem. Of je nu een doorgewinterde loper bent of gewoon zin hebt in een sportieve zondag, er is een route voor iedereen. Start en aankomst aan de Patronaatstraat nummer 20 te Edegem. De afstanden, plusminus 2 kilometer voor de kids, starten om 14:30. De 5 kilometer en 10 kilometer hebben starten 15:00 in de namiddag. Nadien voorzien we een gezellige bar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Zometeen is er nieuws en weer van 1 uur, maar niet getreurd. De lunchbreak deel 2 komt eraan met uiteraard een bomvol hits. Wat dacht je van een flinke portie Italo Disco met Spanja en haar klassieker Call Me? En voor de fans van het nieuwe werk hebben we de man van dit moment, Benson Boone, en zijn nieuwste Mr. Electric Blue. Blijven luisteren dus, tot zo.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Bij controles in kapperszaken in Borsbeek en Deurne zijn donderdag 3 zwartwerkers ontdekt. Eén van hen kon vluchten. De politie controleerde samen met de FOT Economie 10 kapperszaken. In de eerste zaak liep een man weg die net haar knipte. Hij kon ontsnappen. Toch werd een procesverbaal opgesteld. In een andere zaak probeerde een medewerker ook weg te gaan. Dat lukte niet. Hij verbleef illegaal in het land en werkte in het zwart. Nog een andere persoon bleek ook illegaal in het land te zijn. Zij zijn overgebracht naar de dienst Vreemdelingenzaken. Enkele zaken kregen een waarschuwing voor foute prijsaanduidingen.
4: Vanaf maandag 11 mei starten werken in de Pierstraat in Aartselaar. Fiberklaar legt er een open fibernetwerk aan. De werken duren normaal tot en met 22 mei. Aannemer Solutions 30 werkt aan de evenkant van de straat tussen huisnummers 230 en 380. De werken starten aan nummer 380 en schuiven op richting Boomse Steenweg. Er worden sleuven gegraven in het voetpad of de berm. Daardoor is er tijdelijk hinder. Sommige garages en opritten zijn minder goed bereikbaar. Er geldt plaatselijk een parkeerverbod. Fietsers en voetgangers moeten soms omrijden of omlopen.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser, met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden, met minima rond 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

Heartbreak deel 2. Dat trapten we in gang met deze Bauza. De Bauza en Magnetic hier bij Zuidrand. Daar waar de hits altijd doorgaan, beste vrienden. Het is vandaag 9 mei. Misschien de ideale dag om de boel te laten en gewoon te genieten van de beste hits in de Antwerpse Zuidrand. En dat trappen we ook dit keer af met een absolute klassieker. We nemen je mee naar 1999. De debuutsingle van deze Jennifer Lopez, If You Had My Love.

van bliksemsnel naar lui in je zetel. Dat is bij ons maar een kwestie van een vingerknip hier bij Zuid-Rand. Jeremy Vriendink en bliksemsnel met nu Bruno Mars.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ontdek het Waasland op een heerlijke en gezellige manier. Tijdens deze sneukelwandeling van ongeveer 7,5 kilometer... trek je door het prachtige polderlandschap en geniet je onderweg van verschillende smakelijke tussenstops met lokale lekkernijen. Deze unieke wandeling vindt plaats tijdens de Week van de Korte Keten. Praktische info, zondag 17 mei... met start aan de ijshoeve De Boei aan de Groenendijk 11 te Meerdonk Sint-Gilles-Waas. De start is tussen 9.30 uur 's morgens en 15 uur in de namiddag. 7,5 kilometer wandelen met smakelijke tussenstops, de sneukelwandeling. Proef het Waasland. Inschrijven doe je op smaakvanwaas.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. In dit uur weer welkom tussen de grootste hits in de regionale info. Dit is Radio Zuidrand.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Jouw Feel Good Radio in de Zuidrand van Antwerpen met All Saints and Pure Shores hier nog eens. Beste vrienden, we halen de zomerhits alvast van onder het stof vandaan. We bereiden ons voor op een toch wel warme zomer met goede nummers en zomers klinkende plaatjes. Bijvoorbeeld dit uit de jaren 80, midden jaren 80 alweer. Ja, alhoewel de naam van de artiest doet vermoeden dat ze uit Spanje komt, niks is minder waar. Ze komt in feite uit Italië. Italo Disco. Zo werd onder die noemer werd dat uitgebracht. In heel Europa stond ze nummer 1 met deze uitnodiging tot dansen. Spanje nog eens en Call Me.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen houdt een ontbijt in de Edichemse Beekvallei met een gids. Het ontbijt vindt plaats op zaterdag 16 mei bij het Vlonderpad in Edichem. De deelnemers brengen zelf hun eigen koffiekoeken, croissants of brood mee en een dekentje. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen zorgt dan weer voor thee, koffie en of melk. De start is tussen 9 uur en 9 uur 30 ochtends. Daarna volgt een wandeling door de vallei. Gids Johan Klaasens begeleidt het ontbijt en de wandeling. Inschrijven doe je via johan.klaasens@gmail.com. Dat is johan.klaasens@gmail.com. Start in de Boerenlegerstraat Edichem bij het Vlonder. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Nog steeds gaan hier uiteraard door op deze zaterdag 9 mei met straks Christian Brisson. Met uiteraard ook Danny Marceris in de mix tussen 7 en 10. Met de beste 70s, 80s en 90s in de mix. En daarna tussen 10 en 12 uur, dan hebben we Mike van Brugge in zijn Sunset Sessions. Je blijft zeker luisteren hier in de Zuidrand. Tot de volgende!

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Bijna 50 handelaars in Mortsel sluiten zich opnieuw aan bij het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, kortweg BINZET. Dat netwerk lag een tijd stil, maar wordt nu herstart door de stad en politiezone Minos. De handelaars letten mee op verdachte situaties, zoals diefstal, wisseltrucs of valse biljetten. Bij problemen bellen ze 101, de politie bekijkt de melding en kan andere leden waarschuwen. Zo moet winkelen in Mortsel veiliger worden. Het BINZET loopt langs de winkelassen van de Kaphaanlei tot Luidhagen. In politiezone Minos bestaan ook 33 gewone BINS voor inwoners. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de politiezone Hekla blijkt dat de veiligheidscijfers voor Edegem een gunstige evolutie vertonen. Vooral de daling van het aantal woninginbraken en de verbeterde verkeersveiligheid vallen op. Tegelijkertijd vraagt het lokaal bestuur extra waakzaamheid voor de stijgende dreiging van online oplichting. In 2025 werd een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken vastgesteld in Edegem. Waar er in 2024 nog 129 inbraken werden geregistreerd, daalde dit aantal in 2025 naar 87. Deze daling van ruim 32% onderstreept het belang van preventie, gerichte politiecontroles en de

0: grote waakzaamheid van de Edegemse inwoners. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden met minima rond 10 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 10 mei is er de Catalpa Run 2026. Loop met ons mee door Edegem. De Jeans van Scouts 27e Edegem Centrum organiseren hun tweede editie van de Catalpa Run. En jij bent uitgenodigd. Trek je loopschoenen aan en kom genieten van een gezellige looptocht door de mooie paadjes van Edegem. Of je nu een doorgewinterde loper bent of gewoon zin hebt in een sportieve zondag, er is een route voor iedereen. Start en aankomst aan de Patron. Naadstraat nummer 20 te Edegem. De afstanden, plus minus 2 kilometer voor de kids, starten om 14:30. De 5 kilometer en 10 kilometer hebben starten 15:00 in de namiddag. Nadien voorzien we een gezellige bar. Bij een lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.nl.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Sportbar Bistro in Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groot en sfeervol dartstoernooi. In ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters, allen op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Bijna 50 handelaars in Mortsel sluiten zich opnieuw aan bij het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, kortweg BINZET. Dat netwerk lag een tijd stil, maar wordt nu herstart door de stad en politiezone Minos. De handelaars letten mee op verdachte situaties, zoals diefstal, wisseltrucs of valse biljetten. Bij problemen bellen ze 101, de politie bekijkt de melding en kan andere leden waarschuwen. Zo moet winkelen in Mortsel veiliger worden. Het BINZET loopt langs de winkelassen van de Kaphaanlei tot Luidhagen. In politiezone Minos bestaan ook 33 gewone bins voor inwoners. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de politiezone Hekla blijkt dat de veiligheidscijfers voor Edegem een gunstige evolutie vertonen. Vooral de daling van het aantal woninginbraken en de verbeterde verkeersveiligheid vallen op. Tegelijkertijd vraagt het lokaal bestuur extra waakzaamheid voor de stijgende dreiging van online oplichting. In 2025 werd een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken vastgesteld in Edegem. Waar er in 2024 nog 129 inbraken werden geregistreerd, daalde dit aantal in 2025 naar 87. Deze daling van ruim 32% onderstreept het belang van preventie, gerichte politiecontroles en de grote waakzaamheid van de Edegemse inwoners. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden met minima rond 10 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ontdek het Waasland op een heerlijke en gezellige manier. Tijdens deze sneukelwandeling van ongeveer 7,5 kilometer... trek je door het prachtige polderlandschap en geniet je onderweg van verschillende smakelijke tussenstops met lokale lekkernijen. Deze unieke wandeling vindt plaats tijdens de Week van de Korte Keten. Praktische info, zondag 17 mei met start aan de IJshoeve De Boei aan de Groenendijk 11 te Meerdonk Sint-Gilis-Waas. De start is tussen 9:30 morgens en 15 uur in de namiddag. 7,5 kilometer wandelen met smakelijke tussenstops, de sneukelwandeling. Proef het Waasland. Inschrijven doe je op smaakvanwaas.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. In dit uur weer welkom tussen de grootste hits in de regionale info. Dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen houdt een ontbijt in de Edichemse Beekvallei met een gids. Het ontbijt vindt plaats op zaterdag 16 mei bij het Vlonderpad in Edichem. De deelnemers brengen zelf hun eigen koffiekoeken, croissants of brood mee en een dekentje. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen zorgt dan weer voor thee, koffie en of melk. De start is tussen 9 uur en 9 uur 30 ochtends. Daarna volgt een wandeling door de vallei. Gids Johan Klaasens begeleidt het ontbijt en de wandeling. Inschrijven doe je via johan.klaasens@gmail.com. Dat is johan.klaasens@gmail.com. Start in de Boerenlegerstraat Edichem bij het Vlonder. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Muziek en informatie, dat is Radio Zuidrand.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Bij controles in kapperszaken in Borsbeek en Deurne zijn donderdag 3 zwartwerkers ontdekt. Eén van hen kon vluchten. De politie controleerde samen met de FOT Economie 10 kapperszaken. In de eerste zaak liep een man weg die net haar knipte. Hij kon ontsnappen. Toch werd een procesverbaal opgesteld. In een andere zaak probeerde een medewerker ook weg te gaan. Dat lukte niet. Hij verbleef illegaal in het land en werkte in het zwart. Nog een andere persoon bleek ook illegaal in het land te zijn. Zij zijn overgebracht naar de dienst Vreemdelingenzaken. Enkele zaken kregen een waarschuwing voor foute prijsaanduidingen.
4: Vanaf maandag 11 mei starten werken in de Pierstraat in Aartselaar. Fiberklaar legt er een open fibernetwerk aan. De werken duren normaal tot en met 22 mei. Aannemer Solutions 30 werkt aan de evenkant van de straat tussen huisnummers 230 en 380. De werken starten aan nummer 380 en schuiven op richting Boomse Steenweg. Er worden sleuven gegraven in het voetpad of de berm. Daardoor is er tijdelijk hinder. Sommige garages en opritten zijn minder goed bereikbaar. Er geldt plaatselijk een parkeerverbod. Fietsers en voetgangers moeten soms omrijden of omlopen.
5: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden met minima rond 10 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Een meezinger uit de jaren 70, Middle of the Road met Sacramento was dat. En Yves Berendsen die scoorde natuurlijk een gigantische monsterhit met Terug in de Tijd. Maar de track die je nu gaat horen laat zien dat hij de koning van de moderne volkspop is. Een leuk detail, Yves begon zijn carrière ooit als barman, waar hij stiekem de microfoon pakte als de baas even niet keek. En nu staat hij in de Ziggo Dome. Hier is Droom jij over mij vannacht, hier bij Zuidrand.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

Als je graag zou willen weten wat er vandaag, jaar geleden allemaal, in de krant stond op deze 9e mei, zeker blijven luisteren. En anders ook natuurlijk, dat weet ik jou straks te vertellen na deze hier, Love on Hold. Even op pauze dus met Lucas en Steve. I can see in your eyes.

9 mei vandaag, de Beatles tekenen hun eerste contract met EMI Parlophone en dat vandaag in 1962. In de Efteling wordt de attractie Droomvlucht geopend en dat in 1993. En zangeres Lisa Hordijk wint de talentenjacht X-Factor en dat vandaag in het jaar 2009.

0: proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: Het weekend
2: van Radio Zuidrand.

Ja, de maand mei is begonnen met eindelijk met zomerse temperaturen. En het ziet er naar uit dat we meer van dat gaan krijgen. Volgens Weerdienst Meteovista is de kans groot dat de maand warmer wordt dan normaal. In dat geval is een zomerse 25 graden niet uitgesloten, zo klinkt het.

Het nieuws, dat komt er zo aan om 5 uur. En daarna is er nog veel meer, uiteraard. Ik heb nog deze zangeres, Shakira. Whenever, wherever is it.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Bijna 50 handelaars in Mortsel sluiten zich opnieuw aan bij het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, kortweg BINZET. Dat netwerk lag een tijd stil, maar wordt nu herstart door de stad en politiezone Minos. De handelaars letten mee op verdachte situaties, zoals diefstal, wisseltrucs of valse biljetten. Bij problemen bellen ze 101, de politie bekijkt de melding en kan andere leden waarschuwen. Zo moet winkelen in Mortsel veiliger worden. Het BINZET loopt langs de winkelassen van de Kaphaanlei tot Luidhagen. In politiezone Minos bestaan ook 33 gewone BINS voor inwoners. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de politiezone Hekla blijkt dat de veiligheidscijfers voor Edegem een gunstige evolutie vertonen. Vooral de daling van het aantal woninginbraken en de verbeterde verkeersveiligheid vallen op.

0: Deze daling van ruim 32% onderstreept het belang van preventie, gerichte politiecontroles en de grote waakzaamheid van de Edegemse inwoners. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden met minima rond 10 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
2: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

We gaan even naar de zon kijken, figuurlijk dan. Morgen is het 10 mei en morgen gaat hij opkomen om 6 uur en 2 minuten. En gaat weer onder om 21 uur 17. En morgen is het maar liefst 15 uur en 15 minuten daglicht.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Het nummer was ook te horen in de allereerste Back to the Future film, waarin ze dus teruggingen naar 1955. Ik blijf dat vandaag nog altijd een schitterende film vinden eigenlijk. Straks even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag.
1: I

Zo, even kijken hier welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Twee personen, Edwin Evers is jarig, een Nederlands radio-dj, drummer en ook zanger. Die wordt er 55 vandaag. En dan ook nog Billy Joel, een Amerikaans pianist. Hij is ook singer-songwriter en componist. En hij wordt er vandaag 77.

Zo dadelijk weet jij als geen ander wat er allemaal in de regio gebeurt. En dat dankzij het regionieuws dat eraan komt om 6 uur. En daarna ben ik graag bij u terug met nog veel meer. Home on Monday, daar zullen we vandaag nog niet aan denken. Little River Band is dit. MUZIEK

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Bijna 50 handelaars in Mort.

0: In politiezone Minos bestaan ook 33 gewone bins voor inwoners. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de politiezone Hekla blijkt dat de veiligheidscijfers voor Edegem een gunstige evolutie vertonen. Vooral de daling van het aantal woninginbraken en de verbeterde verkeersveiligheid vallen op. Tegelijkertijd vraagt het lokaal bestuur extra waakzaamheid voor de stijgende dreiging van online oplichting. In 2025 werd een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken vastgesteld in Edegem. Waar er in 2024 nog 129 inbraken werden geregistreerd, daalde dit aantal in 2025 naar 87. Deze daling van ruim 32% onderstreept het belang van preventie, gerichte politiecontroles en de grote waakzaamheid van de Edegemse inwoners. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar met zachte temperaturen tot 20 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 6 graden. Maandag wordt het duidelijk frisser met veel wolken en maxima rond 13 graden. In de nacht kan het afkoelen tot 5 graden. Dinsdag blijft het meestal bewolkt, maar wordt het opnieuw iets zachter. Dan halen we ongeveer 15 graden met minima rond 10 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
2: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het komt duren heel wat leuke dingen hier in de show. Even kijken, zo heb ik straks de Afwas Doomkalender. Christophe die komt ook nog langs. We gaan ook een grote nummer 1 hit van jaren geleden belichten rond 7:15. Dat en nog veel meer. En ook Belgisch werk zit in de lijst met Sunny Side Up.

Ik heb voor jou hier ondertussen de Afas Dome kalender. Binnenkort kan je kijken naar de Pussycat Dolls. Kijken en luisteren op vrijdag 18 september. Milk Inc. is er vanaf vrijdag 23 oktober. Dan is er ook The Night of the Proms NEC 2026. En dat op vrijdag 20 november. André Rieu die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. En Meteor, die gaan 10 jaar Meteor vieren. En dat op woensdag 5 mei 2027. Ik ben

0: proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: Ik kijk hier intussen even uit het raam en Christophe is momenteel een parkeerplaats aan het zoeken. Het is een succes aan het worden, dus die hoor je zo dadelijk hier bij Zuidrand. Die gaat een groot hit aan jou voorstellen.
1: I could

0: Ja, de vergeten hit van weleer, dat heeft, ja, zo eentje heeft Christophe er klaarstaan. Namelijk Moses en We Just.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Moses kreeg zijn artiestennaam bij toeval. Op een avond sprak de Napolitaanse manager hem namelijk aan als Moses. Dat werd vervolgens de artiestennaam die Jerry Cutillo ging gebruiken. In Nederland werd We Just meteen opgepikt door Ferry Maat, die het lekker ging draaien in zijn populaire programma The Soul Show. Het betekende dat Moses uitgenodigd werd om naar Nederland te komen. Op Schiphol stond een chauffeur die een Nederlands platenlabel voor hem had ingehuurd, hem al op te wachten met een bordje in de hand met daarop Moses. We Just werd zijn enige hit. Hij probeerde het ook nog met Our Revolution, wat de vocale versie was van We Just. Romano Musumara zou later meer hits op zijn naam brengen. Zo werkte hij daarna samen met Céline Dion. Hij was ook verantwoordelijk voor het nummer Luna van Alessandro Safina en Irresistible van Stefanie van Monaco. We Just behaalde in 1986 nummer 3 in de Nederlandse top 40.

Zo, even kijken hier wat er vandaag in 1985 op nummer 1 stond. Wel, We Are The World van USA for Africa verscheen dat jaar 1985. En groeide uit tot een van de bekendste liefdadigheidsnummers aller tijden. Het nummer werd geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie. En geproduceerd door Quincy Jones. Meer dan 40 grote artiesten werkten eraan mee. De opbrengst ging naar de strijd tegen hongersnood in Afrika, vooral dan in Ethiopië. Dus Valazi, dit stond vandaag in 1985 op nummer 1.

Zo dadelijk, veel plezier met Danny Marcelis, met zijn 70s at 7, 80s at 8, 90s at 9. En daarna gaat het mixen lekker door met Mike van Brugge en zijn Sunset Sessions. Ik wens je een fijne zaterdagavond. En als je die samen met ons doorbrengt, dan zijn we daar heel tevreden mee natuurlijk. Wat mij betreft, graag tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Veelrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+. In de
3: mix. Mix. In de mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: It is at 8.

zoekmomentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat.

0: Danny Marcellus.
1: '90s at 9.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.